open for speed, and you're harder for old lines for coming to speed. Your mens op een vloed en je sleutels gekregen en een lange gegooid. En dus het alles voor altijd voorbij.

Man, kijk, allemaal woon. Kom, ik vertel jou van Java, die bekostigbare kos voor alle troeteldieren. Java wordt van topgehalte bestanddelen vervaardigd. Alle bestanddelen is speciaal geformuleerd volgens een hoë standaard en op wetenschappelijke wijze om die rechte verhoudings van voedingsstoffen te verkrijgen wat troeteldieren benodig. Daar wordt kos voor katten, voels, vissen, as ook honden en vegetarische honden vervaardigd. Wil jij nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.

0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: Let's go! This is...
2: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Rumoer FM, jou pretstasie.
1: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: She's crazy like a fool.